Wherever met de kaart, Kajiwa op M Radio Ibrezonek. Handaas je lawen ton brem gaan aan dawat haar galkari, tangi galkari. Ah, Tiffen Korn, hé, wie daar gaan aan wen, fulle rue.